0: want de toekomst de beste voor hem is. Bewust kan hij, bewust kan zijn.
1: Ik schuze hem en schuze ze voor die rest in immer mee. Woher der Wind waart, warst du genau, warst du genau.